0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. The last time we talked, Mr. Smith, you

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Minhof.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote de Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trost-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote de Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parquet wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love

0: Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop alles samen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegen

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parquet wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale,
9: we helpen je graag.
10: Zeg, zin in een koffietje?
11: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
10: Ah wel, we doen het allebei.
11: Ja.
12: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
12: Dubbel plezier van hier.
14: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
15: We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemorgen.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

De Cooks met Naïef bij Radio Nienhoven. In Goedemorgen, alleen maar de beste muziek bij je ontbijt. En natuurlijk ook alles wat er leeft in Nienhoven geef ik je mee. Tenminste, als mijn scherm terug aan wil. Huppakee, nog eens proberen. Daar gaat hij. Dit weekend kan je genieten van een glaasje bubbels, kraakvrije oesters, kraakverse oesters. En artisanale garnaalkroketten op Mer du Nord. Op de idyllische site van de Abdijkerk wordt dat georganiseerd. En er zijn springkastelen voor je kinderen. Die kunnen dus rustig springen. Radio Nienhoven. Kun jij geniet vanaf 1 uur zaterdag. Come on,

0: Sister Sledge met Lost in Music bij Radio Nieuw over de Jonas Brothers met Soccer. Zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: We love Ninov.

Vanessa Ramazzotti met Più Bella Cosa bij Radio Nienhoven. Een wisselvallig dagje vandaag. Dagje vandaag. 19 graden wordt het in Nienhoven. We beginnen vandaag wel met behoorlijk wat zonnige perioden en wolkenvelden. Maar deze namiddag kans op neerslag. Radio.

Murrayhead. Met One Night in Bangkok. Jeugdhuis De Krajol. Daar organiseren ze Back to the Chalet 2.0. Dat is nu zaterdag. Met DJ Stoffel. En Jean achter de draaitafels. De cd-spelers veronderstel ik. De controllers. Nick en Hans die zorgen voor de beste getapte biertjes. Back to the Chalet. Zaterdag vanaf 8 uur in De Krajol.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Mazeik in Limburg is

0: Een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
2: Goedemorgen.

0: Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: George Michael met Killer Papa was a Rolling Stone bij Radio Nierhoven. Goedemorgen, vandaag al de 3e juni. Op de kalender van Thibaut van den Abelen wordt teruggeblikt naar een bijzonder feit. En het zou eigenlijk een slechte mop kunnen zijn, want in 2010 drie Russen, een Italiaan, een Fransman en een Chinees, die laten zich voor het experiment Mars 500 anderhalf jaar lang opsluiten. En volgens mij zijn ze er goed uitgekomen. Op Mars zijn ze nog niet intussen. Het was om te oefenen. Dus. Birthday vandaag op deze 3e juni. Rafael Nadal, leuke documentaire trouwens op Netflix over de man, blaast vandaag 40 kaarsjes uit. Wie er ook jarig is, Luigi Di Baggio, de voormalige voetballer uit Italië, die wordt vandaag 55 jaar. Denise Williams, de zangeres van Let's Hear It For The Boy, 76. Suzy Quatro, She Wants To Dance With Me. You? Nee, I Wanna Dance. Wat is dat nu weer van Suzy Quatro? She's in love with you, dat is het. Ja, moest even nadenken, hè. Dat is lang geleden. Suzy Q blaast vandaag ook 76 kaarsjes uit. En het allerbelangrijkste, dat ben jij natuurlijk, als jij jarig bent vandaag op deze 3e juli. Dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
1: Radio Nienhoven.

0: Foreigner met Cold as Ice. Zometeen David Guetta, Terry Swims en Tones and I met Gone Gone Gone. Na de actualiteit van bij ons.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag. Yeah, yeah.
5: We love Nienhoven.

Doet mij vooral denken aan de achtervolgscène in Beverly Hills Cop. De eerste met de camion vol Lucky Strike sigaretten. De Pointer Sisters en Neutron Dance. Niet roken, niet roken. Mogen geen reclame maken, hè. Zeker niet voor dat. De BIP hier in Eindhoven, die doet wel wat goed. Die organiseert een voorleesuurtje met als thema verkeer. Dat is een voorleesuurtje voor kinderen tussen 3 en 5 jaar. De broers en zusjes zijn ook welkom als die wat jonger of ouder zijn. Een gratis voorleesuurtje in de BIP. Nu zaterdag vanaf 10 uur. Gewoon er naartoe gaan, inschrijven. Hoeft ook niet. De hit voor de zomer, Magnetic, is dit met de Bausa.

0: in de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk. 24 uur.

de man om naar uit te kijken op Werchter deze zomer. Binnenkort dus Summer met Homewrecker bij Radio Nienova. Goedemorgen, de beste muziek tijdens je ontbijt. Als je nu pas uit je bed komt gerold, maar dat zou wel laat zijn. Mag geen vooroordelen, allemaal goed. En ook tijdens je werkdag natuurlijk, off and back zo meteen. Maar nu eerst het goede doel.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

Charles en Eddie met Would I Lie to You. De bibliotheek hier in Nienhoven beschikt nu ook over de digitale e-readers. Het voordeel is dat je daarmee twee boeken kan uitlenen op een zeer klein deviceje. Ze hebben er drie klaarstaan. Alle informatie over de e-readers vind je op de website van de WIP. En dit is Mike Perry over The Ocean.

0: Doobie Brothers met Listen to the Music. Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Hoor je zo meteen.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

The Love of the Common People bij Radio Nienoven. Een fijne morgen voormiddag. 19 graden wordt het vandaag in Nienoven. En een behoorlijk wisselvallige dag. Dat wisselvallige karakter houdt dat aan. Wel ook donderdag kans op neerslag. Radio.

She Will Be Loved van Maroon 5. Volgende week zaterdag kan je met het Davidsfonds op uitstap. Davidsfonds van Haaltert. Op uitstap naar Brussel, naar de ateliers van De Munt. Als je graag meegaat met een gids naar het kloppend hart van deze cultuurtempel, dan moet je je wel inschrijven. En dat doe je bij het Davidsfonds van Haaltert. Leden €12, niet leden betalen €15. Bibi Rexha is dit met New Religion. Deep.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zoël Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim.

0: Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Life is.
1: Het komt uit de herfst van vorig jaar. How Beautiful This Life Is van Berre. Daarvoor Wonderwall van Oasis. Ruim 10 uur geweest. Goedemorgen, Nienoven.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer.

Ja, de muziek die is al helemaal zomers bij Radio Nino. Voor nu alleen het weer nog. Natuurlijk Burna Boy en Shakira was dat. Net voor het nieuws van bij ons. Deze van de Buggles. Video killed the radio star.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen in het centrum van

0: Editors, no sound but the wind. En die wind die is goed voelbaar vandaag. Komt uit het zuid tot zuidwesten. Weinig of geen zon, zwaar bewolkte hemel. 18 graden wordt het maximum. En het blijft quasi droog tot ongeveer vanavond. Dan vergroot die kans op een regenbui wel.
1: Danny de Man.

Who Do You Think You Are van de Spice Girls. Ja, klinkende namen. Verborgen parels, je hoort ze allemaal hier bij Radio Nienhoven. Er is straks Wax met Right Between the Eyes. Maar eerst Milk Inc.

song uit de jaren 80, Right Between the Eyes van Wax. Trouwens voor de liefhebbers van jaren 80 muziek. Straks tussen 8 en 9 een uur lang non-stop die 80s. Het eet hier bij Radio Nienhoven. Voor de studenten onder ons. Nog een hele maand lang kan je in alle rust gaan blokken in een daarvoor speciaal ingerichte studiezaal hier in Nienhoven. Die vind je in buurthuis De Berdam op de Brusselse Steenweg. Is dat, daar kan je dus 7 dagen op 7 een plekje vinden om rustig te studeren. Reserveren is niet mogelijk. Dus het principe wie eerst komt, eerst maalt, is van toepassing. Studeren in De Berdam kan op weekdagen van 8 ochtends tot 10 avonds. In het weekend is dat van 9 tot 8.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zoël Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: I guess you moved on really easily.
1: Good for you van Olivia Rodrigo. Goedemorgen. Suzy Quatro en Denise Williams, die vieren elk hun 76e verjaardag vandaag op deze 3e juni. Zij zijn dus nog onder ons. Dat is helaas niet zo voor keizer Camille Sergeant, de bezieler van Carnaval Aalst, die overleed vandaag, exact dag op dag, 5 jaar geleden. Hij werd 86. Robbie Williams nu bij de radio van Stad met Supreme. Zometeen gevolgd door Bruno Mars. Oh.

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Bruno Mars en I Just Might. Als je nog een plaatsje vrij hebt in je agenda, je kan dit weekend opnieuw kunst gaan bekijken in Nienhoven. Het kunstplatform Ruimte 193 ontvangt namelijk Helga Verdoot en Christian van Raamdonk voor een duo-expo. Zij stellen in Ruimte 193 hun werken tentoon. Een expo is dat geworden waarin fotografie, tekenkunst en experiment elkaar ontmoeten. Echt wel een bezoekje waard, die tentoonstelling dus van kunstenaars Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. Locatie, Ruimte 193 in de Albertlaan. Daar ben je welkom, zowel zaterdag als zondag. Telkens in de namiddag van 2 tot 6. Dit is de Beloved en Sweet Harmony.

0: Ja, er was Davina Michel met Marco Borsato in Hoe het danst. En deze danste uitstekend. Uiteraard Shake Your Body van de Jacksons. Het is om en bij 11:30. Tijd voor een korte Ninofse nieuwsupdate.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Love Ninove.

Dat was Bon Jovi. It's my life. Je kan straks misschien een extra inspanning doen om de wagen aan de kant te laten staan en de fiets te nemen. Want het is Wereldfietsdag vandaag. Hou er wel rekening mee dat er een goed voelbare wind waait. Je zal dus wat harder moeten trappen. Maar goed, daar krijg je het dan ook weer warm van. En dat mag wel, want de temperatuur die laat het wat afweten. Deze namiddag halen we maximum 18 graden, terwijl het bovendien zwaar bewolkt blijft. De zon die krijgen we weinig of niet te zien. En tegen de avond wordt de kans op wat regen ook wel wat groter. Taylor Swift.

The Romantics. We kennen ze vooral ook van What I Like About You. Deze kwam wat later aangewaaid. Talking in Your Sleep. Fijne woensdagvanmiddag, Radio Nienhoven met Fleming en Meteor.

Springsteen, The Streets of Philadelphia. Ik neem je net voor het nieuws nog graag even mee naar het huis in Okegem. Dat is een project van de jeugddienst Habbekrats. Het huis is ondergebracht in de oude pastorij van Okegem. En dat is een warme en positieve ontmoetingsplek geworden voor kinderen en jongeren tot plus minus 20 jaar jong. Ze kunnen er gebruik maken van gezellige kamers en van een grote tuin om erin te spelen, maar ook om er tot rust te komen. En er is in het huis altijd een luisterend oor voor kinderen en tieners die al eens een mindere dag hebben, bijvoorbeeld. En elke woensdag, dus ook vandaag, wordt daar bovendien taart en brood gebakken. En dan kunnen zowel jong als oud, dus niet alleen de jongeren, langskomen om te proeven. Dat is een project in samenwerking met La Lorraine Bakery Group. Proeven kan je er gaan doen tussen 1 en 7 straks. Dus voor wie de oude pastorij van Okegem niet weet zijn, je vindt die aan de Frans van der Perrekaai in het centrum van Okegem. Nog meer info over het huis, inclusief alle openingsuren, vind je trouwens op habbekrats.be/Nienhoven. Dat gezegd zijnde, zometeen is er Bjorn. En nu eerst nog Rita Ora met Your

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Beste vrienden, goedemiddag. Het is tijd voor de lunchbreak.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. Volgend jaar op 1 juni treedt de nieuwe wegcode in werking. Een van de meest opvallende veranderingen, de gevarendriehoek plaatsen bij pech, is niet altijd meer verplicht. Je zet gewoon je vier pinkers aan en dat volstaat. Alleen als dat niet kan, dan moet de driehoek er nog uit. En er zijn ook nieuwe regels voor fietsers. Zo mag je tot 11 jaar op het voetpad fietsen in plaats van tot 9 jaar. En er komen, geloof het of niet, genderneutrale verkeersborden. En nog nieuw, als passagiers geen gordel dragen, dan kan voortaan niet alleen de passagier, maar ook de bestuurder een boete krijgen.

0: Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Het volgende nummer is een cover. Het origineel is van Elvis Presley uit 1961 en UB40 nam het op voor de soundtrack van een film. Maar hun versie werd uiteindelijk niet gebruikt. Ze hadden het nummer dus eigenlijk al opgegeven. Tot het toch uitkwam als single in 1993 en in 12 landen op nummer 1 stond, ook hier bij ons in België. In Amerika stond het 7 weken aan een stuk bovenaan. Een nummer dat ze bijna niet uitgebracht hebben, werd dus hun grootste hit ooit.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parquet wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum

Ik heb wat droevig muzieknieuws dan, want Peebo Bryson die is gisteren overleden op 75-jarige leeftijd, nadat hij afgelopen weekend een beroerte had gekregen. De Amerikaanse R&B-zanger is bij de meeste mensen bekend van twee Oscar-winnende Disney-duetten, Beauty and the Beast met Celine Dion uit 1991 en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin is dat uit 1992. Dat laatste nummer is trouwens het enige Disney-nummer ooit dat een Grammy voor Song of the Year won. Celine Dion die reageerde ontroerend. Hij stelde haar op haar gemak toen ze nog maar pas leerde zingen in het Engels. Bij wijze van eerbetoon heb ik hem meegebracht deze middag. Het is een ander prachtig duet geworden, eentje met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love.

Felix de Laat uit Beersel, dat is Lost Frequencies. En Boris Danen uit Antwerpen, dat is dan weer Netsky. Twee Belgen die elk hun eigen ding deden. De ene deed Deep House, de andere Drum & Bass. En dan besluiten ze plots om samen iets te maken. Het resultaat klinkt rustig, bijna akoestisch in het begin, en groeit dan verder uit. Luister maar mee. When I

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.
3: Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze woensdagmiddag. Fijn dat je luistert.

de derde keer al wordt er een kermiscoaching georganiseerd op het vroegere Kaatsplein van Meerbeke. En ze doen dat ter gelegenheid van de kermis. Zondag 7 juni vanaf 10 uur wordt er in ploegen van 6 spelers gespeeld. De inzet is €30 per ploeg en inschrijven kan in Café Tube. In de namiddag is er trouwens ook nog een wedstrijd met oude glorieën uit die kaatssport.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

paradise with you. Je hebt Alanis Morissette nog klaarstaan. Ze schreef dit nummer over een relatie die ze had toen ze 14 was met een man van 29. En die relatie die duurde 5 jaar. De tekst die gaat zo wat heen en weer tussen 2 stemmen, de hare en de zijne. Alsof je een gesprek hoort dat nooit echt heeft plaatsgevonden. Ze produceerde het album volledig zelf, zonder hulp van buitenaf. If

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be.
2: We love Ninhof.

Familiegroep Dementie uit Nienhoven die organiseert op vrijdag 26 juni een gezellig lunchmoment voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Ze doen dat in woonzorgcentrum Klateringen, dat is op de Centrumlaan hier bij ons in Nienhoven. Aansluitend is er trouwens ook nog een stadswandeling. Deelname kost €5 per persoon en inschrijven kan tot en met dinsdag 9 juni. Alle info daarover is terug te vinden op radionienhoven.be en daar klik je door naar de activiteitenkalender.

Het volgende nummer werd eerst aangeboden aan Macy Gray, maar die wou het niet. Max Martin en Dr. Luke die schreven het mee en Katy Perry nam het uiteindelijk op. Haar mama, een evangelistische predikante, die was er niet blij mee. Maar de rest van de wereld wel, want in meer dan 20 landen stond het op nummer 1. In Amerika was het op 26 juni 2008 de 1000ste nummer 1 hit van het rocktijdperk in de Billboard Hot 100. Dat is een record dat er staat.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemiddag,

0: gaan.
1: Wat eigenlijk een zeer mooi verhaal moest geweest zijn, want Nelle was moorverliefd, eindigt in een tragedie. Een ongeval. Anders moet u de tekst toch nog maar even gaan analyseren. Nelle bij ons bij Radio Ninove op deze woensdagmiddag. Fijn dat de maan staat op de Stadsradio. Ik en u tot 5 uur.

0: Car Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodana, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodana niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Eindhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.

Een song die behoorlijk goed bezig is de hitparade te veroveren, Magnetic en de Bausa. De Diabetesliga Aalst-Nino-Vergeraardsbergen laat ons weten dat ze een infoavond organiseert met het thema Laat tijdig naar je ogen kijken. Tijdens die infoavond krijg je een heldere uitleg over hoe verhoogde bloedsuikerwaarden je zicht kunnen aantasten, welke complicaties mogelijk zijn en waarom een jaarlijkse oogcontrole absoluut noodzakelijk is. Er is ook een gastspreker, dokter van de Mijnsbrugge, dat is een oogarts in Azorg. De infoavond vindt plaats volgende week vrijdag 12 juni om 8 uur in Sportcomplex Schotten. Dat is in Aalst op de Kapellekesbaan nummer 8. De toegang daar is volledig gratis.

Exact 10 jaar geleden stond dit bovenaan de hitparade. Dimitri Vegas en Like Mike, bijgestaan door Duplo in Hey Baby. Zometeen een update van het nieuws uit de stad. Eerst een gast die je niet zo vaak hoort bij ons, behalve nu bij het classic moment, Elvis.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parquet wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Love Minoff.

Sheila Esposito uit 1984 met A Love Bizarre. De stad Ninove die heeft nog een aantal vacatures openstaan op hun website. Zo zoeken ze nog een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum. Maar ook een deskundige fiscaliteit, een deskundige ruimtelijke ordening, een diensthoofd jeugd en sport en een vakman of vakvrouw expert elektricien. Maar daarnaast ook nog een deskundige voor de coördinatie van cultuur, erfgoed en evenementen. En een projectverantwoordelijke BOA. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure lees je op de website van de stad ninove.be.

Wat goed, hè? De reggae sound en daar de stem op van Whitney Houston. My love is your love. Stilaan richting 3 uur, nieuws en weer, zometeen na Adele.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Zorgnet Icuron, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze, niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Nee-Roeteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tec, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemiddag.

De ganse dag door, van 's morgens tot 's avonds laat. Niets dan goede muziek, de beste muziek zelfs, want dit is Radio Ninove. En daarnaast houden we u natuurlijk altijd op de hoogte van alles wat er gebeurt in de stad. Bibi Rexha met New Religion hoorde je zo net. Straks Aya Nakamura met Jolie Nana. Eerst Tina Turner, hier bij ons.

0: Bart. Mm. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

De bibliotheek organiseert een voorleesuurtje, dit keer met het thema vakantie. Het is gericht aan kinderen vanaf 6 jaar. Het voorleesuurtje is gratis en vindt plaats in de bibliotheek op de Graanmarkt nummer 12. Volgende week woensdag 10 juni om 2:30. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Altijd leuk als er bezoek komt, maar in dit geval had ik het verkeerd. This is not a drive-by. Ze blijven gewoon hangen. Ja, tot 5 uur kan het hier in het Ninja Shopping Center, want ik zit hier nog in de studio van Radio Ninove. Of ze ook bij Tom mogen blijven hangen, dat moet ik nog vragen.

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love Minov.

toverde hier nog eens een classic uit onze hoed, dankzij de spreuk van de Steve Miller Band, Abracadabra. In het Overkophuis staan de deuren altijd open, speciaal voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Zij kunnen er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. En ze vinden er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te kunnen babbelen. Het Overkophuis van Nienoven is gevestigd in de Kuip, op de Parklaan nummer 1.

to the 90s met INXS en Disappear. Meer 90s van 9 tot 10 in 90s at 9. En Disappear? Nee. Ik blijf hier zeker nog een uurtje. Maar ik pak wel een korte pauze. Misschien kan u dat ook doen om te genieten van uw 4 uurtje. Nieuws en weer zometeen na Ultravox en Selena Gomez.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze, niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gistermiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Neerouteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw 2 monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Hey, goeienamiddag.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninoven.

Radio Ninove met The Imagine Dragons op woensdagmiddag en Follow You. Het is 3 juni 2026. Niets dan goede muziek en een blik op alle events uit de stad. Eentje van de Ronde Tafel 74 bijvoorbeeld, want die organiseren opnieuw Mer du Nord Ninove. Waar je kan genieten van een glaasje bubbels, kraakverse oesters en artisanale garnaalkroketten. Er is ook speelgelegenheid voor de kinderen, zodat de ouders rustig kunnen genieten. Dit gaat door zaterdag aanstaande 6 juni van 1 tot 8 aan de Abdijkerk op het Vesbarmstraatje in Ninove. De opbrengst gaat daar naar een sociaal doel.

een van de grootste hits van het moment. Fever Dream van Alex Warren was het. Straks heb ik een samenwerking van Calvin Harris en Rihanna voor je klaargezet. We Found Love. Eerst een update van het nieuws uit de stad en de gebruikelijke Radio Nino Classic hit. Die komt nu van Carly Simon, bijgestaan door Mick Jagger. You're So Vain. You

0: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love Ninove.

leuk om dit nog eens terug te horen. Robbie Williams en Millennium. Kent u De Chalet nog in Ninove? Wel, als dat niet zo is, dan zou ik maar blijven luisteren. Dan gaat er misschien een lampje branden. Eerst Marshmallow en Jelly Roll. En Madonna.

de hit waarmee we haar destijds allemaal leerden kennen. Get Into The Groove van Madonna. Ken je de Roxy nog? Ken je de Cabrio nog? Wel, dan ken je waarschijnlijk ook De Chalet. En na het succes van vorig jaar organiseert Jeugdhuis De Crashel opnieuw Back to The Chalet 2.0. DJ Stoffel en Jean die staan daar achter de draaitafel. En Nick en Hans die zorgen voor de best getapte biertjes. Back to The Chalet 2.0 in Jeugdhuis De Crashel op de Gerardsbergse straat 31. Nu zaterdag 6 juni vanaf 8 uur 's avonds.

Er zijn er nog die dat ooit hebben geprobeerd en gedaan. Walk on Water van 26 jaar terug. Milk Inc. was het. Zit er bijna op voor mij hier. Maar straks om 5 uur gaan de gids ook nog verder. En het nieuws uit de stad. Want Tom komt eraan met de spits. Ik laat u voor vandaag met Bruno Mars en I Just Might.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Ikuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letec, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een hele goede namiddag.

Ze is totaal niet moeilijk hoor. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, mocht openen na het nieuws van 5 uur. En er was hier ook al Milo bij de radio van Stad met Wherever It Takes. Muziek van bij ons en andere soorten muziek. Voor jong en oud van de jaren 70, 80, 90 tot nu. Alles komt hier weer aan bod.

0: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

En op deze manier leren we de Nederlandse artiesten ook weer wat beter kennen. In dit geval dankzij Meteor. Hij bracht dit nummer uit, samen met Fleming. Niet nodig. De BIP organiseert een voorleesuurtje met als thema verkeer. En dat voor kids tussen 3 en 5. Maar ook broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Het voorleesuurtje is gratis en vindt plaats in de BIP, dus op de Graanmarkt, nu zaterdag. En dat om 10 uur. En je kan er gewoon binnenlopen, want het is helemaal niet nodig om vooraf in te schrijven.

me. Dan put je Blame on Me van de Wrecking Ball Man of Human. En ik zei het in het begin al, ook uit de jaren 70 draaien we wel eens iets. En dit komt uit dat decennia van Earth, Wind & Fire.

0: zijn vandaag woensdag 3 juni, dus september. Dat is nog eventjes, de vakanties moeten er nog aankomen. Het is bijna examenperiode. En ja, we waagden ons toch al even in die maand samen met Earth, Wind en Fire. Ik heb nu het uitgebreide weerbericht voor jullie. Vanavond is het zwaar bewolkt met periode van regen. Volgende nacht wordt het weerbeeld vanaf het westen eerder wisselvallig met buien. De minima liggen tussen 11 en 14 graden. De zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig waaien. Aanvankelijk zijn er nog pieken tot 55 km per uur mogelijk. Morgen is het wisselend bewolkt met buien die in de loop van de dag onweerachtig kunnen worden. In de namiddag blijft het buiig, maar geleidelijk aan wordt het over het westen droger en rustiger met meer opklaringen. We halen maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 à 18 graden over het westen van ons land. Het is behoorlijk winderig, bij een matige tot vrij krachtige en aan de kust later een krachtige zuidwestenwind. De rukwinden lopen op tot 50 à 60 km per uur en in het binnenland en aan zee kunnen ze zelfs oplopen tot 70 km per uur.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou, ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
6: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

The Fray hier bij de Radio van Stad 95 FM, DAB+, via onze site en de Radio Ninove app die je nog altijd gratis kan downloaden. En problemen zijn er voorop te lossen, maar Eva

Toen in de tijd Phil Collins vroeg wat het betekende Sussudio, dan zei hij dat het totaal geen betekenis heeft. Maar het was wel een hele dikke hit voor hem. Kan het dit uur al over het voorleesuurtje in de WIP? Wel, we blijven daar een beetje, want daar kan je ook voortaan e-readers uitlezen.

En u denkt, wat zijn nu e-readers? Wel, dat is een tabletachtig ding waar je boeken kan oplezen. Er zijn nog mensen die zweren bij de papieren versie, maar er zijn ook al modernere. Ze hebben er 3 klaarstaan van die e-readers. Je kan een e-reader met daarop 2 boeken lenen. En dat voor 3 weken. Meer informatie vind je op ninove.bibliotheek.be/e-readers.

Toen dit in 1993 een grote hit was, maakte ik radio in Assen bij een lokale radio al daar. Radio Viva was dat. Hele goede herinneringen aan. En dit nummertje doet me daar toch altijd weer een beetje aan denken. Maar tegenwoordig doen we het hier dus lokaal in Eindhoven.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Hele goedenavond.

Een boysband in de jaren Nillies. Het kan hoor, met One Republic onder andere. En dit keer is het samen met Timbaland. Apple and Ice. En dat was ook al de nieuwe Shakira. Met Zoo. Woensdagavond. Er komt nog regen aan vanavond. En morgen ziet het er ook niet zo denderend uit. Vertel je er straks om en bij de helft van het programma meer over. Tot zolang nog leuke muziek en de beste.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Het regent hier weer duwtjes, dit keer van Ed Sheeran en Justin Bieber. Leeft hij nog eigenlijk? Ja, blijkbaar. I Don't Care. Kunstplatform Ruimte 193 presenteert voor de eerste keer een duo-expo. En dat van Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. Je kan deze tentoonstelling gaan bekijken in Ruimte 193. Dat is op de Albertlaan 143, nu zaterdag en zondag. En je bent er van harte welkom, telkens van 2 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Duo Expo van Helga Verdoot en Christian van

Troubadour, toerist, Le MC. Dit nummer werd trouwens nog gecoverd door Clemens en Van Heel. En dat tijdens Liefde voor Muziek, waar toerist ook in zat. Al goed, hè. En het einde van de jaren 70 luidde ook een beetje het einde van de discoperiode in. Maar Gloria Gaynor maakte daar nog één keer gretig gebruik van.

0: Herinner je je nog de versie van de Herman House Band? Dat is een Nederlands project geweest in der tijd. Met een cover van I Will Survive, maar dit blijft de enige echte originele. Kort weer, regenachtig zoals ik al zei, bij 18 graden. Het voelt daar als 14. Bij een zuidwestenwind van 8,5. Temperaturen rond de 14 graden en ook hier en daar nog een buitje. Het zonnetje komt morgen op 2 minuten over 5:30. En morgenmiddag, ja, dat ziet er niet zo heel goed uit hoor. Regen en 17 graden.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Yeah, yeah. Radio Nino. We love Nino.

Hij maakte hits voor onder andere Whitney Houston, Aretha Franklin en Mariah Carey. En deze keer maakte hij voor zichzelf eens iets met jazz- en R&B-zangeres Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: Niet alleen Gijk Arnaert, maar ook Raymond, de zanger slash gitarist, verlaat de groep. Hoe vond ik? Daar heb ik het uiteraard over. En Raymond was wegens gezondheidsproblemen. Het was nog eens sometimes van hem. In het huis kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Want met behulp van Laurijne Bakery Group werd er een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in Okegem, in de oude pastorie achter de kerk. En dat aan de Frans van de Perrekaai 2.
1: Sinds

Een favoriet nummer van Prince opnoemen. Tja, hij heeft er zoveel uitgebracht. Ja, Purple Rain, uiteraard een klassieker. En I Would Die For You kan ik ook wel smaken. Maar deze Cream, die valt ook nog wel een beetje in die categorie.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Allemaal, goedenavond.

Laatste uurtje is er ingezet hier bij Radio Ninove. Het was een Swedish House Mafia met Wait So Long. En een rustig begin na het nieuws van 7 uur met Boys to Men en The End of the Road. Tot aan 8 is het 8. Zijn wij nog samen. Goedenavond.

Het zal weer een drukke periode worden voor deze mannen. Niet alleen hier bij ons in België, maar ook in het buitenland. Waar daar zijn ze ook gegeerd. Dimitri Vegas en Like Mike. En dit keer samen met Richard. Say My Name. Dat hoorde je hier bij de Radio van Stad. Voor de laatste activiteit van het werkjaar kan je met het Davidsfonds van Haaltert de ateliers van de Munt in Brussel gaan bezoeken. Een gids neemt je mee naar het kloppend hart van deze cultuurtempel. Het bezoek aan de ateliers van de Munt is gepland zaterdag 13 juni. Vertrek aan het station van Haaltert 's middags om 1 uur. Deelnemen kost €12 voor Davidsfondsleden en niet-leden die betalen €15. Let wel, het treinticket is niet inbegrepen. Inschrijven alsjeblieft op almi.de.blazer@

0: Ken je X-Factor nog? Dat draaide bij ons bij VTM, als ik me niet vergis, op tv. En ook in Engeland hadden ze dat in 2010. Deed deze Harry Styles voor dat programma een succesvolle auditie. En die kwam daar met verve uit, uiteraard. Werd dan lid van One Direction, ook een heel bekende boysband. En vanaf 2017 ging hij zijn eigen weg met als grootste hit voorlopig Watermelon Sugar.
1: Pecata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so

0: Jesse G featuring B.O.B. Het is allemaal remmend met Price Tag. Kort weer. 17 graden zuidenwind. We kunnen er kort over zijn. Het is een beetje droog. En zelfs vanaf een uur of acht zal zelfs het zonnetje nog even door de wolken komen piepen. Maar dat is nog even afwachten. Vannacht temperaturen rond de 14 graden met hier en daar een bui. Morgen vroeg komt de zon op 6:02. En tegen morgen in de latere middag regen en 17 graden.
1: Woensdag 3 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De politie van Nienhoven heeft afgelopen weekend een man gearresteerd die ervan verdacht wordt een minderjarig meisje te hebben gevolgd en lastiggevallen. De politie kon de man arresteren en voorleiden bij de onderzoeksrechter. Volgens het parket wordt de verdachte gelinkt aan meerdere recente feiten van belaging en exhibitionisme in de regio. De man blijft aangehouden en is overgebracht naar de gevangenis. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: We love Nienhoven.

0: this life is.
1: Het is echt zo'n nummer om met een vliesdekentje bij de open haard te zitten en een kop dampende chocomelk bij jou. En het zal vorig jaar, op het einde van het jaar wel zo geweest zijn, toen dit nummer door de boxen van de radio klonk. Berre, how beautiful this life is. We built this city. Hier is Starship.

Hij heeft precies een 10 beurtenkaart vandaag. Het is al zijn tweede maal. Dit keer alleen hoor. Meteor met Groot. Als jij iets organiseert met de club, de vereniging of gewoon onder jezelf en je wilt het aan Groot Nino laten weten, een heel simpele manier. Doe het via ons. En je activiteit wordt ook op onze website vermeld. Een mailtje van staat agenda@radionienhoven.be. En alles komt in kannen en kruiken.

Ik laat jullie in de trouwe handen van onze collega's van Eten is het Eten en 90's at 90 er weer een prachtige twee uurtjes gaan van maken. Morgen vanaf 4:00 zijn wij er weer. Als u het goed vindt, heel graag. Tot dan. Salute. Laura.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. 2 maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijeren geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
2: Big applause for the winner, European champion, Demi Vollering.
1: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienhoven. De stad Nienhoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstikske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: We love Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijer geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Donderdag 4 juni, dit is het nieuws uit Nienoven. De stad Nienoven organiseert van 1 tot en met 3 juli een aangepast sportkamp voor mensen met een fysieke of mentale beperking. De deelnemers kunnen gedurende 3 dagen kennis maken met verschillende sport- en spelactiviteiten zoals balspelen, atletiek, boogschieten en bewegen op muziek. Het kamp vindt plaats in sporthal Sportstekske en staat onder begeleiding van ervaren monitoren. Alle details lees je op radioninoven.be. Jana Ravijts uit Geraarsbergen is verkozen tot nieuwe Instagram-ambassadeur van Ninja Shopping. Na een oproep in april ging het shoppingcentrum op zoek naar een enthousiaste content creator die het centrum tot het einde van dit jaar op sociale media vertegenwoordigt. De keuze viel op Jana Ravijts uit Geraarsbergen, die al 10 jaar actief is als influencer. Jana wil Ninja op een spontane en authentieke manier in de kijker zetten en de sfeer van het winkelcentrum delen met haar volgers. En meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: We love Nienoven.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jacques Vermeijer geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
3: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
2: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.